0: 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Cool.

0: Helmond.
1: Green.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer: vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen! Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het Creative Powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art.
6: En Ellie.
7: Van beddenspeciaalzaak Van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van beddenspeciaalzaak Van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Goedemorgen, 4 minuten over de klok van 9 uur. Welkom bij Henk draait door met Prince, Janet Jackson en The Who. Een alarmschijf, de steunplaats, de platenkast van Henkie. Jarige artiesten. En om 11 uur gaan we terug naar 8 maart 67 hierbij.
3: Dit is Helmond.
0: Henk draait door. Henk draait met Henk.

0: grote groep die gaat er gewoon kapot aan.
1: Ja, ik vind geen onzin. Iedereen

41 jaar geleden was dit een hit voor John Parr en St. Elmo's Fire, Man in Motion, uit die film. Het is 8 minuten over de klok van 9 uur.

16 mei alweer, vrienden. We zitten alweer een halve maand van mei 2026. Goedemorgen, zeg. Leuk dat je er weer bij bent tot de klok van 12 uur bij Henk Draaidoor op Dit is Helmond Radio. Het is 11 en 12 hebben we een geboortelijst klaarstaan van... van Jos Bijsterveld. Die is geboren op 8 maart 67. Lekkere oude meuk tussen 11 en 12. Je kan ook jouw geboortedatum opgeven. Daar hoor je straks wat meer over. Ik ga even wat dingetjes uitleggen op de radio. Dat je dat ook kan laten gebeuren. Jouw geboorte- of trouwdatum verguld in muziek. Het weer. Er is een afwisseling van zonnige periode en regenbuien. De maximaal ligt tussen de 12 en 15 graden. Het is fris voor midden mei. Ook morgen en begin de volgende week komt het dagelijks tot regen en of een bui. De temperatuur stijgt stapsgewijs omhoog naar zo'n 19 graden op woensdag. Later in de week wordt het droog, overwegend zonnig en nog een aantal graden warmer. Dan heb ik vanmorgen iemand gehoord tijdens de koffie. Die had het over 30 graden volgende week zaterdag en zondag. Ja, volgende week hebben we natuurlijk weer Pinksteren, dus ja. Je kan natuurlijk ook gewoon zeggen van weet je wat jongens, we pakken onze koffers. En we gaan fijn naar Rio. We gaan niet wachten tot volgende week.

0: Ja, zet er een uit, vier vrienden. Wie heeft hem niet gezien? Tony Marrero, die werd door de wees in de bouwmarkt. En in het weekend was hij te vinden op de dansvloer. The Bee Gees, and you should be dancing. En vooral met Peter Allen en I Go to Rio.
1: De platenkast van Henk van Beek.
0: Ja, ja, de zon staat weer aan de hemel, vrienden. Hij is nog even tot de nu op drie is hier. En dan gaat het helaas weer regenen. Ja, het is helaas jammer, maar goed. Ja, de platenkast. Vandaag is een van de leden van deze band jarig. Zijn naam is Glenn Gregory. Hij wordt 68 jaar oud. Ik denk, hey, Heaven 17. Hij had één hit in de jaren, wat zal het zijn geweest. Begin jaren 80 met Temptation. En deze plaat die ik gevonden heb in mijn platenkastje, dat bereikte nummer 41 in de UK Single Chart. In Amerika werd het echter een grote clubhit en bereikte de vierde plaats in de dancelijsten. In Nederland deed de plaat eigenlijk helemaal niks. Werd veel gedraaid in een discotheek waar ik toch wel veel te vinden was in de weekenden. Discotheek Alcazar in Puttershoek. Heaven 17 en Let Me Go. Uit mijn kastje.

Uit een platenkastje hoorde je Heaven 17 en Let Me Go. De tekst beschrijft het pijnlijk einde van een relatie en de wens om los te komen van het verleden om een nieuwe start te maken. Terug te vinden op Spotify, Henk's Platenkast. Daar heb ik alles in een lijstje mooi bij elkaar gezet, vrienden. Ja, het is weer de Songfestival vanavond. Hè. Ik heb er helemaal niks mee. Sorry dat ik het zeg, vrienden, maar ik heb van de week zitten kijken samen met mijn vrouw. Maar ik kan me daar niet echt niet. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Echt, het is niet te geloven wat er allemaal voorbij komt. Het is echt. Ik heb daar helemaal geen woorden voor, eerlijk gezegd. Dan waren er in de jaren daarvoor toch wel veel beter wat dat betreft. Dit was trouwens nummer 7 op het Songfestival. Ergens in het verleden in Ierland. Hier is Rudja Kot en Vrede.

0: overleed 16 mei 1990 op 74-jarige leeftijd. Sammy Davis Jr. en de Candyman. Dit is Helmond Radio. En daarvoor hadden we nummer 8 in de Eurovisie Songfestival van 1993. Werd geschreven door Henk Westbroek en Fluitsma en Van Tijn. Die woorden vrede van Rut Schakot. Het is exact 9:30, zeg. Het is niet te geloven, zeg. En er is het weer tijd voor, hè? Elke zaterdag om 9:30 bij Henk Draai Door. De steunvader van Frits Spits uit de avondspits. Elke doordeweekse dag om 6:30 knalde hij ze de eter in het leukste programma van de Nederlandse radio toen de tijd. Zo ook vandaag in het jaar 83. De keuze van Frits viel op de Waterboys met A Girl Called Johnny. Het is geschreven door ene Mike Smith. En het is een ode aan zangeres Patti Smith. Het plaatje behaalde nummer 80 in Engeland. In Nederland behaalde het nummer alleen de tipperaden. Maar in de single top 100 behaalde de Waterboys de 44ste plaats. En hier zijn ze. Dit is Helmond Radio. A Girl Called Johnny.
1: Ze draaien de steunplaten helemaal.

16 mei 1983 wordt dit steunplaat bij Frits Spits in de oude spits. The Waterboys and a Girl Called Johnny. En 16 mei 81 komt Rain in May van Max Werner binnen in de Billboard Hot 100. De single van de voormalige zanger van de Nederlandse groep Kajak. Komt 30 mei op 81 en onder de 81 op 74 binnen in de lijst. Dus we hebben een heuse echte...

en Substitute. Ja, ze heeft natuurlijk elke plaats een verhaal, want ook deze. 16 mei 1969 werden Roger Daltrey en Pete Townsend opgepakt nadat de gitarist tijdens een concert van The Who in de Fillmore East een man van het podium had geduwd. En ze dachten dat het een man uit het publiek was. Het bleek echter een politieman te zijn die het podium was opgelopen om het concert te onderbreken en de zaal te ontruimen, omdat er in het aangrenzend pandje er langs brand was aangebroken. Oppakken en meenemen en boete erop en hulleed. Maar ze werden even daarna weer vrijgelaten. Vandaag in het jaar 83 is er een grootse Motown-feest, want de platenmaatschappij bestaat 25 jaar. Voor die gelegenheid kwamen ze bij elkaar, de drie dames van Maarten en de Vandellas. En ik kwam nu tegen in het systeem, maar dit is Helmond Radio. It's like a heatwave. Ja, volgende week pas, vrienden. 30 graden volgende week zaterdag.

0: Het was groot feest. In 68. Of in 83 zijn het jaar, niet onder 83 voor de Amerikaanse tv-zender NBC. 25-jarig bestaan van Motown. En daarin deed ze Michael Jackson zijn beroemde Moonwalk. Even een dingetje, vrienden. Tussen 11 en 12 heb ik weer een geboortetrofee klaarstaan. Deze dag van, is die van Jos Bijsterveld, geboren op 8 maart 67. En ik zou het leuk vinden als u natuurlijk ook uw geboortedatum of trouwdatum doorgeeft op henkvanbeek@ditishelmond.nl. Geef gewoon uw geboorte of trouwdatum door en dan ga ik gewoon de rest doen. En dan gaan wij uw geboorte of trouwdatum vergullen in muziek. Ik zou zeggen, gewoon even doorgeven. Uw geboortedatum naar... of trouwdatum naar henkvanbeek@ditishelmond.nl. En nu op je radio van het album Come Swing With Me is dit Frank Sinatra.
1: Now grab your coat and snatch your hat. Leave your worries on the doorstep.

Frank Sinatra en The Sunny Side of the Street. Ja, ik heb iets met deze man. Ik weet niet wat het is, maar ik heb ooit eens een cd van iemand gehad. En die zei van, nou, luister hier eens naar Henk. En ik hoorde dit en denk van, wat is dit allemaal zeg? En ik heb alles van de man in huis. Ja, ik kan er niks aan doen. Frank Sinatra en The Sunny Side of the Street. En vandaag, 16 mei 75, ligt deze single in de platenwinkels. Het is de voorloper van het album Venus and Mars. Wat dan 10 dagen later in de platenzaak ligt. Paul McCartney en Wings. And listen to what the man said.

te vinden in de platenbakken bij je platenhandelaar. 16 mei 75. Wings and listen to what the man said. Het is 7 minuten voor de klok van 10 uur. Ik moest ineens hier aan denken. Zomaar ineens komt het in je gedachten van Iron Horse en Sweet Louise.

Dit is ook alweer 46 jaar oud, dit van Iron Horse. Ja, in het jaar 79 vormen Chris Lighton en gitarist Randy Bachman en Tom Sparks de band Iron Horse. En scoorden met een hit nog in de top 40 in 79 met dit nummer. Nummer 23 stond het genoteerd. Na het nieuws, 14-jarige artiesten. Ik heb het helemaal vol staan het laatste. Tenminste, tweede uur van Henk draait door. En we beginnen zometeen na het nieuws met Happiness van Alexis Jordan. En we gaan er nu uit, zoals altijd, met de Beatles.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen! Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering.

0: De nummer 1 van 2011, Happiness van Alexis Jordan, opende 2 uur 1. Draai door voor zaterdag 16 mei. Onze jarige artiesten. Jawel.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart.
2: Dus heb ik voor een cadeautje gespaard.
1: En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Inderdaad, een gelukkige verjaardag namens alle medewerkers van Dit is Helmond Radio en TV. Je bent met 14 artiesten jarig vandaag. Zometeen hoor je Francis Goya met Nostalgia. Hij wordt vandaag 80 jaar oud. En ook jarig van King Ransom is Robert Fripp. Hij wordt vandaag 79 jaartjes oud. En hier zijn ze. Dit is Helmond Radio. Met Catfoods.

is geen mooiere taal dan instrumentaal, toch? Mona Lita van Francis Goya. Hij wordt vandaag 80 jaar oud. Kan ik mooi even gebruiken om het volgende, om de volgende jarige artiesten voor je te introduceren. Zometeen hoor je Wild Cherry met Play That Funky Music. Vandaag is jarig Ellen Fence, wordt 75 jaar. Ook jarig vandaag is Jonathan Richman. Hij wordt 75 jaar.

ken uw klassiekers, vrienden. Alan Vance is jarig, vandaag wordt 75. Play that funky music, white boy. De volgende twee jarigen, zo meteen hoor je Hazel O'Connor met ze. Hey Days, hij is jarig, vandaag wordt 71. Ook jarig vandaag is Richard Page, hij wordt 73 jaar oud, bekend van Mr. Mister. Scoorde een grote hit in 86. En een menig jaarlijstje komt hij voorbij. Hier is Broken Wings, dit is Helmond Radio.

Hazel O'Connor, ze wordt vandaag 71 jaar oud, bekend van de film Breaking Glass, ergens uit het midden van de jaren 80. U hoorde op de radio zojuist 8 Day. Nog meer jarige artiesten, zometeen hoor je Janet Jackson, ze is vandaag jarig, ze wordt 60 jaar oud. En ook van de band Nirvana is jarig, Chris Novoselic. Hij wordt vandaag 61 jaar oud. Hier zijn ze met Lithium bij Dit is Helmond Radio.

testen vandaag 60 kaarsjes uit deze Janet Jackson woorden uit het nummertje Together Again. De volgende twee jarigen. Simon Getz wordt vandaag 55 jaar oud. Bekend van de band Jamiroquai. Zometeen hoor je Virtual Insanity. Hoogjarig vandaag van de band New Edition is Ralph Tresvant. Hij wordt 58 jaar vandaag.

0: Simon Getz wordt vandaag 35 jaar oud. Jamiroquai en Virtual Insanity. De volgende tweejarige artiesten zometeen hoor je de band Close to You. Vandaag jarig is Nadja Nooyen. Ze wordt vandaag 48 jaar oud. En ook jarig vandaag is deze Italiaanse zangeres Laura Pausini. Ze wordt 52. Ze had een hit in 1997 met La Solitudine.
1: Oh jee.

Het jaar was 97, een grote hit voor Close to You. Nadja Nooyen wordt vandaag 48 jaar oud. De laatste twee jaren van vandaag, 16 mei. Zometeen hoor je Nick en Simon. Vandaag is jarig Simon Keizer. Hij wordt vandaag 42 jaartjes oud. Ook jarig vandaag is Billy Crawford. Hij wordt vandaag 44 jaar oud. Scoorde een hit in 2002 met... Think about me. Zo heet hij.

De laatste jaren van vandaag, 16 mei, was Simon Keizer en u hoorde Rosanne. Hij zit al klaar aan de radio gekluisterd met een lekker kopje koffie. Jos Bijsterveld. Na het nieuws komt zijn geboorte verder voorbij. Hij is geboren 8 maart 67. En alvast even een kijkje in die lijst. Dit staat genoteerd. In die lijsten, Jos. Cat Stevens. Matthew and Son. Lekkere oude meuk tussen 11 en 12.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je bent niet meer te redden, Jos. Komend uur staan ze voor je klaar. De geboortehits van jouw geboortedag. 8 maart 1967. We begonnen met Davy, Dozy, Bicky, Mick en Titch met Save Me. We rijden een derde plaats in Engeland, de nummer 18 in de top 40. En die was nummer 40 genoteerd in de 11e week. Zakte maar liefst 11 plaatsen. In jouw geboortelijst 7 nieuwe binnenkomers. De klapper van de week op nummer 14. Ik heb geloof de eerste nieuwe binnenkomer voor je klaarstaan.
1: Nieuw.
0: Ja, en deze heb je ingehaald. Kan niet anders. Armand, oftewel Herman van Loenhout. Hier is Ben ik te min op nummer 39.
2: Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

niet aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

De eerste nieuwe binnenkomende jouw geboortelijst was van Armand. Hij schreef het nummer namelijk uit persoonlijke frustratie over de ouders van zijn toenmalig vriendinnetje uit Roosendaal, die hem niet goed genoeg vonden vanwege zijn afkomst en uiterlijk. Armand en Benning Temin. De eerste nieuwe binnenkomende jouw geboortelijst. Dit staat op nummer 34.

0: Ze waren onderweg naar nummer 1 in jouw geboortejaar in het jaar 67. De Easy Beat uit Australië en Friday on My Mind. Ja, het is ook wel een klassiek werkmanslied natuurlijk. Want ja, menige werker die gaat smalens werken en denkt zo van was maar vrijdag. Vandaar dat het ook regelmatig gedraaid wordt op de nationale radio. Nummer 34, Jos. Ja, Jos is geboren in Helmond. Hij is grote supporter van Helmond Sport. Hij is elke thuiswedstrijd te vinden op de tribunes bij Helmond. En hij weet er alles over, dus... En zijn muziek, ja, de volgende nieuwe binnenkomer staat er weer voor je klaar uit jouw lijstje, Jos. Ze komt nu binnen op nummer 33. Het refijn is Yo met de Banjo.
1: Nieuw.
0: En weet je dan waar ik het over heb? De Wandelclub. Jasperina, de Jong, dames en heren.

0: Dol op een man, we zijn zo dol op een mandolin.
1: Een vrolijke ode aan het verenigingsleven en de natuur met een muzikale tekst over een groep muzikale wandelaars, genoteerd in jouw geboortelijstje, Jos, op nummer 33 nieuw binnen was Jasperino de Jong en de Wandelclub. Op nummer 32 staat deze van Hermans. En de titel van de plaat is...

0: Het lied beschrijft dat unieke moment van stilte en rust wanneer twee mensen verliefd op elkaar worden terwijl de rest van de wereld even stilstaat. Die iconische openingszin luidt dan ook There's a kind of hush all over the world tonight. Nummer 32 genoteerd in jouw geboortelijst, Jos. Ik heb hier een lijstje voor mijn neus wat destijds de levensmiddelen allemaal kostte. 1 kilo aardappelen kostte 31 cent. Een liter bier, Jos, in jouw geval 1 gulden 17. We hadden een brood voor 68 cent. Een kilo hamlappen kostte 7 gulden 98. Een kilo kaas 5 gulden 11. Een rekje eieren kostte 18 cent. Een kop koffie betaalde je 3 gulden 59 voor. Margarine was 75 cent. En melk een liter 53 cent. En de riplappen waren in de aanbieding 1 kilogram voor 53 cent, vrienden. Nee, riplappen waren iets duurder. Die was 5 gulden 95. Voor de riplappen in jouw tijd. In jouw geboorte, op jouw geboortedag. Door met de lijst. Ik heb weer een nieuwe binnenkomen voor je.
1: Nieuw.
0: Hij is van de Tremolos. Gezellig. Here comes my baby.

0: Ook dit zou later in jouw geboortejaar nog nummer 1 komen in de top 40 worden. De Tremolo's en Here Comes My Baby. En dit was nummer 29. Heb je ook zeker ingehaald, hè? Ramses Shaffi.
1: Sami loopt niet zo geboord.

0: Een van de meest geliefde klassiekers uit onze tijd. Van de Nederlandse zanger en acteur Ramses Shaffy. Genoteerd in jouw geboortelijst op nummertje 29. En de volgende plaat is ook weer nieuw binnen. Hij is van een Jack Smith. Hij heet I Was Kaiser's Bill's Batman. Het is geheel instrumentaal.
1: Nieuw.
0: En je mag mee fluiten hoor. Geen probleem.

0: stond 15 weken genoteerd in de top 40, Joost, op jouw geboortedag. I was Kaiser's Bill's Batman. Van Jack Smith. En de volgende plaat is ook alweer nieuw. In de lijst nieuw binnen is van Jim Reeves. Hij heet I Won't Come In While He's There. Met andere woorden, hij eruit of ik eruit.
1: Thought I'd stop by a while.

0: vijfde nieuwe binnenkomer. De man met zijn warme, fluwelen stemmen worden Jim Reeves. And I won't come in while he's there. In jouw geboortelijstje, Jos. 28 maart 1967. En de volgende plaat is ook...
1: Nieuw.
0: Hier was voor Tom Jones. Scoort ook veel hits in de jaren 60, deze man. Hè? Ongelooflijk. En we draaien ze nog in de jaren 2026. Hier is Detroit City.

0: Een van de meest iconische nummers uit de geschiedenis van Motown Records. Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two, baby. Later ook nog gedaan door Tina Turner en Bryan Adams. Nummer 20 genoot dit. En daarvoor hadden we natuurlijk Tom Jones op nummer 23 nieuw binnen. Het was de 6e nieuw binnenkomer. En de 7e nieuw binnenkomer is...
1: De klapper van de week. Nieuw.
0: En die was voor Petula Clark. Ach, wat leuk dit. Hey, this is my song. De klapper van de week. 8 maart 1967 op jouw geboortedag.

Klapper van de week op jouw geboortedag, Joost. 8 maart 1967 was voor Petula Clark. Geschreven door filmmaker en komiek Charlie Chaplin. Hij schreef voor zijn laatste film A Countess from Hong Kong met Marlon Brando en Sophia Loren. Waar is de tijd in vredesnaam gebleven met deze twee filmartiesten, om het zo maar even te zeggen. En de volgende plaats heb je ook zeker ingehaald, Joost. Dat kan niet anders. Deze van de Spencer Davis Group. Nummer 12 genoteerd. I hate I'm a man.

traffic op te richten. We hoorden I'm a Man, maar dit is Helmond Radio, de geboortedag van 8 maart 1967 van Jos Bijsterveld. En deze ken je, Jos, gegarandeerd.

Deze Jimi Hendrix werd ontdekt door de voormalig bassist van The Animals, Chas Chandler. En nam hem mee naar Londen om daar het nummer daarop te nemen. We hoorden Hey Joe, op nummer 11 genoteerd. En we gaan naar de top 10. En dit was nummer 8 in jouw lijstje. Sonny and Cher. En hij heet...

Nummer 8. Sonny and Cher. En de beat goes on. Er staat trouwens gegraveerd op het graf van Sonny Bono. Die in 98 overleed aan een ski-ongeval. The beat goes on. We gaan naar de bovenste drie, Jort, van jouw geboortedag. Brian Jones speelde op deze opname de blokfluit en de piano, wat bijdroeg aan de rijke sound die de Stones in 67 zochten. Hier is, op nummer 3, Let's Spend the Night Together.

De Rolling Stones. En ze maken nog platen, deze mannen. Goeiedag. Binnenkort legt er weer een nieuw album in de platenkasten. Niet normaal. Nummer 3 genoteerd in jouw lijstje. En op nummer 2 staat een van de meest kleurrijke en carnavaleske nummers uit de Nederlandse popgeschiedenis. Zakte vanaf 1 naar nummer 2.

0: De nummer 2, Joost, in jouw geboortelijstje. 8367 was voor Baro en de Groot en het land van Maas en Waal. En de nummer 1 is geschreven door John Lennon en gebaseerd op zijn herinneringen aan het spelen in de tuin van Strawberry Fields. Een weeshuis van het leger des Heils vlakbij zijn ouderlijk huis in Liverpool. De single bereikte nummer 1 in jouw geboortejaar en bleef daar 4 weken staan. Dus de nummer 1.
1: Nummer 1. 1.
0: Is deze van de Beatles. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Fijn weekend. Houdoe.

0: Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Tessel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Daans Weekend.
1: Daans Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
2: Dit is Daans Weekend.
0: Met
2: Daan.
0: Dit is...

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dansweekend.
1: Dansweekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buiend, is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
3: Goedemorgen! Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
5: Wij zijn Art
4: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Goedemorgen! Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
4: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen! Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf. Bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

78 is ze inmiddels, de excentrieke Grace Jones. En ze scoorde met dit nummer een hele grote hit in 1985. Slave to the Rhythm. Welkom bij een nieuwe aflevering van More Than a Feeling op deze zaterdag 16 november. Inmiddels een bijna 10 over de klok van 6. Every Little Thing. Ja, die kennen we natuurlijk van een bepaalde groep, de Police. Maar vandaag hebben we alleen maar vrouwelijke zangstemmen in de uitzending. Dus deze Every Little Thing, die komt niet van de Police, maar van de Amerikaanse zangeres Carlene Carter. Het is de eerste single van haar 1993 album Little Love Letters. Het is in Europa nooit uitgebracht, maar des te meer een grote hit in de Verenigde Staten en Canada.

Ja, ik vond het een beetje klinken als de vrouwelijke Shaky Stevens. Maar ik vond het wel leuk om het er tussendoor te pakken. Zoals gezegd, vandaag alleen maar vrouwelijk geluid in de uitzending. Ja, oudere nummers van zangeressen die inmiddels al behoorlijk op leeftijd zijn. Zoals net Grace Jones. Om ook die in leven te houden. Ook nieuwere muziek zit ertussen. Inmiddels heb ik enkele verzoekjes binnengekregen. Die verwerk ik in deze 2 uur uitzending. Om nog een beetje terug te gaan in de tijd. Ja, Susie Quattro. Ze heeft een nieuw album uit. Daar heb ik vorige week iets van gedraaid. Of die week daarvoor. Maar dit is een oud stukje. Wat ik beter vind klinken. Het komt uit 1979. She's in love with you.

Aldus Susie Quattro. Ja, misschien is het niet allemaal muziek te vandaag die je verwacht bij More Than A Feeling. Maar bij More Than A Feeling kan je heel veel draaien. En daarbij maak ik nog altijd wat er gedraaid wordt. De Carpenters, iedereen kent ze. En 10 jaar na Susie Quattro komt Karen Carpenter met haar soloalbum Love Lines. Nog steeds dezelfde stem, maar een apart nummer. Luister maar eens naar de titelsong Love Lines.

0: Ja, in de jaren 80 hadden we heel veel goede zangeressen. Cyndi Lauper is er eentje van. En ja, ze heeft een nummer gebracht wat oorspronkelijk geschreven is voor Roy Orbison. Die nam het op in 1987, een jaar voor zijn overlijden. Maar de versie van Roy die werd pas in 1991 uitgebracht. En voor de release nam Cyndi Lauper het nummer ook nog een keer op. En in 2005 was het de beurt aan Celine Dion. Maar dit is I Drove All Night van Cyndi Lauper.
1: Van nieuwe tot oude muziek.
2: Dit is Helmond.

En uit Australië komt de zangeres Toni Childs. Ze is geboren in Amerika, maar opgegroeid in Australië. En haar stemgeluid doet snel denken aan Shakira. Zo moet je het eigenlijk zien. Ik kon ze van tevoren niet. Ik vond het zelf een ontzettend mooi nummer. Dus ik denk, ik ga het er toch lekker tussen zetten. Van haar album Union uit 1988, Stop Fussin'.

Ja, en dan zijn we langzaam al aan de klok van 6:30 gelopen. Ja, en ze schreef het nummer zelf en het zou haar grootste hit blijken. Tevens is het nummer gebruikt voor de soundtrack van Days of Thunder. De ballad van het eerste uur is van Mariah McKee, Show Me Heaven. MUZIEK

De Amerikaanse rockband Scandal sloeg de armen ineen met Patti Smith voor het nummer The Warrior. En ook dit nummer is nooit uitgegeven in Europa.

De Australische rockgroep Rattling Sabres die brengt op een gegeven moment het nummer uit All Fired Up. Een jaar later scoort Pat Benatar er een dikke vette hit mee.

Ja, het nummer is geschreven door Richard Marx en hij wil het in eerste instantie ook zelf uitbrengen, maar heeft het daarna toch besloten om het aan Vixen te geven. Het is niet alleen zo dat hij het nummer geschreven heeft, hij speelde ook voor het nummer de keyboards in voor de band. En de volgende band komt uit Engeland, Texas, opgericht in 1989. En pas 3 jaar na de oprichting verschijnt hun debuutsingle. Dit is I Don't Want a Lover.

langzaamaan lopen we naar de klok van 8 uur. Ik heb nog tijd voor twee nummertjes. Het eerste wat je gaat horen is de Amerikaanse zangeres Lita Ford. Songwriter en gitariste en bekend van de vrouwelijke rockband The Runaways. Haar zelfgenaamde album uit 88 bevat het rappe nummer Kiss Me Deadly. En ik sluit dit uur af met Billy Myers' Kiss the Rain. Kiss the Rain komt van haar debuutalbum Growing Pains uit 1997. En brengt ons dan ook weer naar het nieuws toe. Tot zometeen na het nieuws.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
9: Dit is Helmond.
0: Dit

Freeway of Love brengt ons bij het tweede uur van More Than a Feeling. Uiteraard gezongen door Aretha Franklin. En Jeffrey Cohen en de narrator Michael Walden schreven het nummer voor Aretha Franklin. En Clarence Clemens verzorgde het saxofoongedeelte. En het was de leadsingle van het album Who's Zoomin' Who uit 1985. En in 1982 komt iemand anders met haar debuutalbum uit. Een gelijknamige single wordt uitgebracht die geproduceerd wordt door Phil Collins, die tevens de drums en de achtergrondzang verzorgde. En met dit nummer wilde ze zich onderscheiden van de groep waar ze altijd in gezeten had, ABBA. Ik heb het natuurlijk over Frida. I know there's something going on.

0: Wat een heel verschil met ABBA, maar.
1: Hey, in 1998 komt Sheryl Crow met de leadsingle van haar derde album The Global Sessions. En My Favorite Mistake gaat over een flirtende ex en daarom ging het gerucht rond dat het over Eric Clapton zou gaan. Later zou ze dit ontkennen.

Pink. Never Gonna Not Dance Again. Hey, twee ontkenningen in één zin. Dat moet je op elkaar krijgen natuurlijk. Hè? Van het album Private Dancer, haar solo comeback, komt Better Be Good To Me. Ik heb het natuurlijk over Tina Turner. En oorspronkelijk is het nummer opgenomen door de band Spider uit New York in 1981. En Tina's versie volgde in 1984. En Stevens stond het nummer op de soundtrack van Miami Vice.

In die tijd was het de vierde single van haar debuutalbum dat haar eigen naam draagt. De Canadese zangeres Alana Miles, Lover of Mine.

Ja, we zitten rond de klok van 19:30, dus het had de ballet van de tweede uur kunnen zijn. Maar helaas, die eer is deze week aan de eveneens uit Canada afkomstige Amanda Marshall. Haar debuutalbum brengt als vierde single Beautiful Goodbye een echte ballet over een verloren liefde. Het nummer zou alleen een hit worden in Canada en in Nederland. Beautiful Goodbye, dit is Amanda Marshall.

Ja, en in 1999 komt de Amerikaanse band Blondie met het album Exit. Het eerste materiaal sinds 1982 en de single die volgde heette Maria.

Ja, de zusjes Ann en Nancy Wilson kennen we natuurlijk van de Amerikaanse band Heart. En in 1986 verschijnt Nothing at All, de vierde single van het album Eponymous 8. Albert Hammond en Diane Warren schreven Don't Turn Around, oorspronkelijk opgenomen door Tina Turner als B-kant van de single Typical Male. Het beste bekend is het nummer van de Britse reggae-band Aswad uit 1988. Maar in 1988 coverde Bonnie Tyler ook het nummer. Dit is de versie van Bonnie Tyler.

Ze schreef het nummer op 13-jarige leeftijd. En op 16-jarige leeftijd nam ze het nummer op in de Air Studios te Londen. Ze composeerde het ook zelf. En het werd geproduceerd door David Gilmour, die we natuurlijk kennen. Van Pink Floyd. Ik heb het natuurlijk over Kate Bush en The Man with a Child in His Eyes.

ontzettend gevoelig nummertje. Ja, dan hebben we ook nog iemand die vandaag eigenlijk niet mag ontbreken als we het dan over vrouwelijke zangeressen hebben. Dat is Stevie Nicks. En in het midden van de jaren 70 werd ze een megaster vanwege de voormalige Engelse bluesformatie Fleetwood Mac, waar ze in 1974 als een soort package deal werd aangenomen door Mick Fleetwood. Daar waar het eigenlijk alleen maar ging om haar toenmalige levensgezel Lindsey Buckingham. Eveneens uiteraard van Fleetwood Mac. Nicks paste echter wonderwel in het nieuwe concept en samen met Buckingham zetten ze de band weer op de kaart. Ja, dan het nummer wat wij vandaag draaien is Talk to Me.

Stevie Nicks mag niet ontbreken op zo'n dag als vandaag. Ik heb nog tijd voor één nummertje voordat we naar het nieuws toe gaan van 8 uur. The Chicks, een Amerikaanse vrouwelijk country trio. Ja, we gaan eruit met een country-achtig nummer. Bestaande uit Emily Irwin, Marty Irwin en Natalie Maines. En tot juni 2020 heette de band The Dixie Chicks. En die werden opgericht in 1989 in Dallas. Hun muziekstijl was bluegrass en ze brachten hun eerste cd uit in 1990. En het nummer waar ik vandaag mee af wil sluiten, dat heet Not Ready to Make Nice. Dankjewel voor het luisteren deze week naar More Than a Feeling. Volgende week weer een normale uitzending met mijn vaste sidekick erbij. Dus alvast een hele fijne zaterdagavond en een zondag natuurlijk. En ja, na dit lange weekend maandag weer fris op om lekker te gaan werken. Dankjewel voor het luisteren.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
2: 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mix hem door.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mix hem.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooijurken XXL.
1: XL,
0: dit. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvang.